had een held kunnen zijn. Ik werd een beul. Ik zou de held dood die ik kan zijn. Ik zag hem tot held. Ik zag mij tot.